0: Dus als een jongen dat van verhuizen, kijk ons natuurlijk aan het doen, dus ja. Wat met de unitaris, familie van de vijand. Dus dat was het. Ik heb ons een jongen dat ik een keer zie, maar ik weet het niet, ik heb een naam zelf.
1: C'est vrai qu'il y a plus de 50 ans.

0: 39 San Francisco, 25.
1: 29 San Francisco.
2: Die zijn in 2 van 5, dus ik denk dat ik hem maar voor.